0: Ahoy Madagascar, ahoy van Lance James. Lady A net voor dit, like a lady. Polina Gagarina is aan die beurt met A Million Voices, John Lennon, Starting Over, en Sarkie, Waar Lê Jou Hart, of Blackbird, Better in the Morning.
1: Bosveld Stereo bedank graag vir Bosveld Oase Brits, hulle personeel en die volgende borge vir hulle bydra tot die ijsbeerkamp naweek. Matlapeng Fire and Safety Brits, JJVR Handmade Knives, Go Brand Snacks and Sweets Hartbeespoort, Hartie's Jumping Castles, Buco Brits, Green Grace Brits, Mosaic Hair and Beauty Professionals Fairy Glen, Vehicle License and Registration Elardus Park, KF 49 Citrus Pakhuis Brits, Chill Out, Speserye en Sousse, en aan al die kampeerders wat die ijsbeerkamp naweek saam gekuier het, baie dankie. Sien jou die 30ste Oktober tot die 1 November by die Dubai Kamp naweek, in die somer.

Alan Walker wat hierdie uur afsluit met Fade It. 5000 volts net voor dit, Walking on a Love Cloud en Roy Orbison. All I Can Do is Dream You. John Boucher se Dans in die Donker. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek begin hierdie nuwe uur met OMD se Walking on the Milky Way. Lea dieselfde bly en dan maak ek hier draai in die 70s weer eens met Patrick Hernandez, Born to be Alive.

0: came wild kids in America en Annie Bates, jy's die beste deel van my. Milo Romay is aan die beurt met Dreams. Lou May, jou liefde, hierdie hierheen gebring en dan Kip Moore met die heerlijke country klanke Jenny Blue, Ollie Murs en Demi Lovato, Up.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

A modern talking wat die uur afsluit met you and me. Vier werke net voordat die Wille Wille Weste en Wilma van Heerden saam Danny Smoke. Cheesy, maar ek mis jou. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5 saam met my, Rudy van Deventer. Ek heb begin hier die nieuwe uur, die laatste uur wat ons saamkeer op die vroege saterdagmorgen met een Pet Shop Boys saam Dusty Springfield. What have I done to deserve this? Elvis Blue, Hart van Klip en Dusty Springfield, in private.

Albert Hammond, Everything I Want to Do. Nou op die speellys het ek vir jou Maritza se Come Ado, Carly Pearce en Lee Bryce, So I Hope You're Happy Now, en Neil Sedaka, Breaking Up is Hard to Do.

0: Philip Phillips met Home en Niels Dekker. Breaking up is hard to do. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5.
1: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.

Ja, dat is lekker daar van Ace of Base, nee, Beautiful Life. Dit is waarmee Rudy afgesluit het. Dankie Rudy. Veilig rij huis toe, lekker is morgen. Dan doen we dit weer. Van 1 uur tot by 5 uur op zondag. Morgen is zondag 21ste. Goeiemorgen van my, Willem Engelbrecht, op hierdie zaterdagmorgen. So van morgen gepraat, belangrike dag morgen, nee. Is Vadersdag morgen. Maar ons praat later weer verder daaroor. Om ons te neem tot by ons oggendoordenking hierdie baie mooi vroeg in die môre van Danny Botha.

Baie mooi gospelikie daarie van Dani Botha, vroeg in die morgen. Met die horlosie hier by Mosfout Stereo pas by 5 uur verby, nooi ons jou om deel te aan ons ochendoordenking.

So lekker is die country show hier op Saterdagmorgen hier by Bosveld Studio. Daai ene is baie, baie bekend. Down on the Farm van Tim McGraw. En dan was het nogal mooi, daai hele groepie mense wat saam gesing het, ne. Elandre, Brendan Piper, Vince.

So lekker een stukje country show hier op zaterdagmorgen hier bij Bosveld Stereo. Dan en is baie bekend. Down on the Farm van Tim McGraw. En dan was het nogal mooi, daar hele groepie mensen wat saamgesing het. Nee. Elandre, Brendan Piper, Vince en Christa Visser.

0: Die muziek van Exile, You Thrill Me, en voor die Afrikaanse muziek met die titel van Rooi, gesing door Lisa Nel, hier by Bosveld op hierdie zaterdagmorgen. Dit is 7:15, en hierdie tydsein word aan jou gebring door Pack & Spice. Pack & Spice is in Marilaan 6 in Brits. Jy kan hulle ook skakel by 012-252-3307.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Onthou die verjaardagboodskappe na 064-115-228 doen het sommer nou dadelijk, dan weet jy is hier die verjaardagboodskappe saams uit, net na die 8 uur nies, so by 7:50 se kant. Die nommer 064-115-228, muziek nou van Deep Blue Something, waarmee ons gaan begin. Daar is Robert Palmer, Monique se Caravans, die wacht ook vir ons. Breakfast at Tiffany's. It is Deep Blue Something.

0: Ja, die titel daarvan is Bazenhand van Adam. Zit ook geluisterd naar Mary Chaplin Carpenter. En natuurlijk ook Bonnie Tyler, hoe het bij lekker geluisterd. Daarna, die 18 is hier bij Bosveld Stereo, is net hierna.
1: Op soek na aftree-eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za. Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: Is jou besigheid onder financiële druk? En ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemers salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za.
2: Elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: Is jou besigheid onder financiële druk? En ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemers salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083

Bayern bekend Betsy Galanza from New York to LA. Nou op hierdie saterdagmorgen, waar trek jy horlosie, by 25 minute voor 9, byna tyd vir my om te groet, en daai groet gegroet rei net hierna.

0: Dis Cordelia by Bosveld Stereo, dare you, en ook vir haar een plek op hierdie week, Cordelia in posisie nummer 18. Dis die beurt nou van Taryn Lamb.
1: Nummer 17.

0: Dis klanke van Demi Lee Moore met daai gevoel in posisie nummer 14. Drie plekke op vir haar. En voor Demi Lee Moore was het Bobby van Jaarsveld in posisie nummer 15, My Type. Net hierdie week het ek lekker gesels met hom, dis Fat Man.
1: Nummer 13.

Dis musiek van Wynand Strydom met Katrina en is 10 minute voor 12 by Bosveld Stereo. Nou, Ooghout van Tony Orlando saam met Dawn tie a yellow ribbon round the old oak tree.

Dua Lipa Physical in Touch of Class met Ruan de Tooi, My Prinses. Fine Young Cannibals, so She Drives Me Crazy. Dit is jou gunstelingstasie waar jy luister. Dis heerlike klanke, 24 minute oor 12 ook nou, en by City Rollers, Summer Love Sensation.

Senny Jacobs met Wilraad Wiltemade by Bosveld Stereo. Dis tyd vir laaste snit, dan moet ek ongelukkig groet, of ek nou wil of nie, ek sal maar moet. The Triplets, so you don't have to go home to... Nee, ek jok! Het sal help as een mens lees. Daar is so Engelse gezegde wat sê, if you can read, you can go places. Ek moet net lees wat staan op die skerm. Want het is nie, you don't have to go home tonight. Nee, dit is wel, where were you and I needed you? Oe, waar was jy?

Dit was die prachtige stem van Chris Zahn en sê dit weer. Ja, vir eens goeiemiddag van my af, Gilbert Bosch, vertrouw het gaan goed. En weer eens, ek vraag verskoning, is my stem so af en toe, veel hier en daar, so besluit hy gaan so'n bykie op vakantie gaan. Maar ja, dit is maar een van die dinge. Ons het een rove week achter die blad. En as jy nog op die stadium daarom gezond is, is baie blij vir jou. En teneel, wees maar net veilig en voorzichtig. Ja, jy is een rove een. Anneke, binnenkort, of Anneka, eindelijk beter ene daai, ne, met Japanese boy. Maar ons het eers meneer Shaken Stevens. Bedankie, Beekman, so saterdagmiddag. Goeiemiddag, dis Pink.

Hierdie was die stem van Pieter Makato, en lekker man, lekker. Ek en lekker gelag ook in 10-0, want hy maar hy gooi nog 'n gin in en vrienden. Nou gepraat van vriendinne, ek sien als het lompie wat sang, gesels en sam lekker keer. Dis die boekklap dames. Nou ja, alles sit so lekker en luister en keer sam. Goeiemorgen Olga, morgen Hilda, julle moet veilig reis. Is altyd lekker om van julle te hoor en julle moet het geniet, verseker. Dave Edmonds was net voor gewees met Born to be with you. En dan Gerard Stein en Charlize Berg, die lucky packet ring, as hy oulik is net. Dis kwart oor 2, hierdie is Dylan Lerm met Vlinders.

0: Pierre sou met Katrina. Nou ja, kom ons gaan aan met nog van hierdie ander treffers waarmee ons die uur nader gaan bekruip en waar ek moet sê, tot ziens, dan maak ek spasie vir Reino Pienaar. Hy kom jou verder geselskap op die laat saterdagmiddag en vroeg saterdag aan. Die 1925 band servette vat ons nader soen toe. Maar eers, kom ons gaan maak een draai vir Oula's by die nachtklaps.
1: Boys, boys, boys.
0: Enorme treffer gewees hierdie van Sabrina met Boys en Summertime Love.

0: Die klanke daar van Rihanna Nell en François van Kouk met Alles is niks. Net voor dit in die weenetjie van Steve Hofmeyr, wel hy is ook nie heeltemal meer so net nie, maar hy was getiteld Dwaas. Die tyd is nou so 4:15 op Bosveld Stereo en dit word aan jou gebring deur Barbados Barnkrul. Volg hulle op Facebook by Barbados Barnkrul.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill. Reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig. Geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter Arenaar emmers. 1 kg kraakvars Ashbine op promosie. Maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125

Dis die Sokkie Koning Darren met Hop Hop Spinnekop. Dis 107.5 FM, die hart van goud. Net voordat het er veel klanke gehad van Jive Bunny and the Masters met Swing the Mood en dan om hierdie trainerij af te skop, Sunset Sweatshop met Coming Along. Bly gerus ingeskakel, want net hierna kan jy binnenkort uitsien na jou 17:30 weer hoofdtrekke.

tanden worden, geld voor brood en som. Toen achterdocht zijn kop uit stil, staat ze op me van. Op zoek naar melk en linnen, staan ik in haar schaal. Daar spinners wat wil wegloop,

beker leeg maak. Ja, jy stap in die straat, hou maar die spore wat jy achterlaat, die woorde wat jou mond verlaat, die praat bly meestal praat, en praat is nou te laat. Hanse oog al gestroom, te koop vraai na oog, waarvan is die aard dan vol, dat die mond so leeg loop, en woorde wat die wijs is deel, word daar nog een kaart gespeeld, lang al een te veel. Bou bure tussen bure, maar die mense is te bang, vir die skelms in die straat, en die trotsies in die gang. Die stilte is te stemmig, die grimmigheid is troef. Hoe lang moet die mense wacht, voor een man in een bak plaats sal maak?

in. Dit alles was reeds klaar, nog voor het kon begin. Jou hart het my verlei, dit sal ewig by my bly.

Etienne Stein met My Sonskyn, het voor dit nuwe klanker gehad van Willem Botha met Hallo My Hart. Ja, my hart hou dit ook nie meer nie, want het is tyd vir my om jou amper te moet groet en plek te maak dan natuurlijk vir Dewald Viljoen. Maar voor dan, kom ons gaan so 'n bietjie terug in tyd, hier is Michael Bolton met Steel Bars.

Wel, daar was de 84 staatmaker geweest. Audrey Landers, Emmanuel Goodbye. Audrey Landers natuurlijk, actrice, baie gewerkt. Vanaf die vroege 70s tot in die laat 80s. Maar natuurlijk, baie bekend van haar rol, wat sy destijds gespeeld het in Dallas, daar in die 80s. En natuurlijk hier is net wat in 83 uitgekom het, haar grootste treffer geweest. En ja, nog steeds, vandag, al die jare later, luister ons daarna. Voor het Danny and the Juniors, bietjie rock and roll daar in die 60s, at the Hop. Ons het tijd vir die laaste 2-3 snitte om hierdie uur mee klaar te maak. Nico Booysen gaan het vir ons begin. Hierdie is Bosveldkind. MUZIEK

Gerrit Stein, Hoenderhok, hy sê, en as jy destijds na daai een geluister het, was Baby Chocolates nog so paar jaar weg gewees, nee. Voor dit, Ivan Roos,

plaaslike klanke van u woei daarso met shadows en voordat die weervoorspelling 20 voor 11 Februarie van Goud Albert de Wet is volgende. Hierdie is een wat ek dink ons almal nou nodig het. Dis heel dronk. Ek

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Backstreet Boys, Larger Than Life en kyk, hulle was daarom al lewensgroot geweest. Ongelooflike suksesvolle groep. Voor het Merritt Furlong se Love Obsession reg is uit Suid-Afrika en die landry wat vir ons die drenery begin het met Woorde uit jou mond. 25 voor 12 en ons beweeg aan met Natasha Joubert. Hierdie is Adrenaline.

0: idee waar ek is nie.
1: Tamlin Wessels, ek's verlore voordat Rihanna Nell. I didn't say goodbye. 25 minute voor, amper tyd vir my om te groet. Ek gaan nog so 3 snitte inkry voordat ons daarby uitkom. Ons gaan begin met Bobby Winton se Blue Velvet, ek het Perry Como, so Hot Diggity. En dan Roy Balkan met Vaarwel.

hoor dat die oorlogsvlag gaan wapper en die teken van ons oorlogskreet wat kwyn. Dis die vyandsvlag wat skielik voor jou opskiet. As ons nie vuur verskyn die doderyk. Die dood is geen gevaar nie, eens verdrietig. Dis

0: Donny Osmond, Puppy Love en Dion Meiring, Vinger Afdrukke. Nou bespeel hy dat ek vir Donna Winners from both sides. Groep 2, dink jy darm nog aan my en Westlife, My Blood. Demis Roussos, Summer in Her Eyes.
1: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.